sakvet viņu mistieram ir jūs oficiāli pietātas mazlības, bet tātas no Benedictus est Domine Deus Universi, qui ritual architate accipimus vinum quod tibi offerimus, fructum vitis et operis manum hominum, ex conopis fiat potus spiritualis. In spirito humilitatis et in animo contrito suscipiamur a te, Domine, et sic fiat sacrificium nostrum in conspecto tuo, hodiot gratia.